0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ismaël Saibari verlaat PSV voor een recordbedrag van 55 miljoen euro en maakt de overstap naar Bayern München. En daarmee verbreekt de middenvelder het oude uitgaande transferrecord van de club uit Eindhoven. Dat stond sinds 2019 op naam van Irving Lozano. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Transfer zat er al een tijdje aan te komen. De 25-jarige Marokkaan onderging zijn medische keuring in de Verenigde Staten, waar hij momenteel verblijft voor het wereldkampioenschap. Saibari noemt zijn vertrek er een met gemengde gevoelens. Hij kijkt uit naar zijn nieuwe avontuur bij de Duitse club, maar geeft aan dat hij Eindhoven als thuis is gaan beschouwen. Hij dankt PSV voor de kansen die hij kreeg om zich te ontwikkelen als mens en als voetballer. De loopbaan van Saibari bij PSV begon in 2020 na zijn vertrek uit de jeugdopleiding van het Belgische KRC Genk. In de jaren die volgden speelde hij 142 wedstrijden voor PSV. En daarin was hij direct betrokken bij 71 doelpunten. Hij scoorde zelf 42 keer en leverde 29 keer de assist af. Met PSV won hij onder meer 3 landstitels en 2 keer de KNVB-beker. Op het huidige wereldkampioenschap is Saibari in vorm. Hij wist in alle 3 de groepswedstrijden te scoren en benutte de beslissende strafschop in de serie tegen Nederland. En Bayern München bereidt zich inmiddels voor op het nieuwe seizoen. Dat begint al eind augustus met de Duitse Supercup. En daarin is Borussia Dortmund de tegenstander.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De vrouwenploeg van Ajax heeft de selectie versterkt met twee bekende namen. Clublegend international Katja Snoeys en middenvelder Nadine Noordam, beide vast tot de zomer van 2029. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Katja Snoeys komt over van het Engelse Everton. 29-jarige aanvaller speelde eerder onder meer in Frankrijk en voor verschillende Nederlandse clubs. En technisch manager Dolf Rox noemt haar een technisch begaafde speler die met haar ervaring en scorend vermogen een belangrijke rol kan spelen in het begeleiden van jongere talenten. Snoeys, die onlangs openheid gaf over haar gezondheidssituatie met endometriose, kon rekenen op interesse van meerdere clubs, maar kiest nu voor een verbintenis in Amsterdam. Naast de komst van Snoeys keert Nadine Noordam terug bij Ajax. 27-jarige middenvelder stond al tussen 2021 en 2025 onder contract in Amsterdam en tijdens die periode behaalde de ploeg een landskampioenschap en werd twee keer de KNVB-beker gewonnen. Noordam vertrok begin vorig jaar naar Brighton & Hove Albion in Engeland. Daar speelde ze zich in de kijker door in de halve finale van de Engelse beker in de slotminuten de beslissende treffer te maken tegen Liverpool. Die bekerfinale werd uiteindelijk verloren van Manchester City. Met het vastleggen van deze twee spelers zet Ajax een volgende stap in de samenstelling van het team voor de komende seizoenen. Club hoopt met de ervaring van Snoeys als met de vertrouwde kracht van Noordam de ambities op het hoogste niveau weer verder waar te maken.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse inbreng in het enkelspel op Wimbledon is beëindigd. Met de uitschakeling van Botik van der Zandschulp en Jesper de Jong zijn er geen tennissers uit Nederland meer actief in het toernooi. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Botik van der Zandschulp speelde een vijfzetter tegen de Rus Roman Zavulin. Partijen kenden een wisselend verloop. Van der Zandschulp knokte zich terug door de stand gelijk te trekken naar 2-2 in sets. In de beslissende super tiebreak van de vijfde set bleek Zavulin met 10-5 de sterkste. Tennisser laat weten dat deze uitschakeling hem heel veel pijn doet. Het is voor Van der Zandschulp al de vijfde keer in 6 jaar dat zijn deelname in de tweede ronde eindigt. Dan naar Jesper de Jong. Die kon zijn vorm van Roland Garros niet doortrekken naar Londen. Hij speelde tegen João Fonseca en dat is een Braziliaan die in 3 sets te sterk was voor hem. In de eerste set kon de Nederlander weinig uitrichten. Hoewel hij in de tweede set een vroege achterstand wegwerkte, verloor hij die set alsnog. En in de derde set was een break bij een 3-3 stand voldoende voor Fonseca om de wedstrijd te beslissen. Bij de vrouwen was er voor het hoofdtoernooi al geen Nederlandse deelname. De uitschakeling van Van der Zandschulp en de Jong betekent dat Nederland voor de rest van het toernooi niet meer vertegenwoordigd is in het enkelspel.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Olaf Kooi maakt bij zijn nieuwe ploeg Decathlon ZMA GGM zijn debuut in de Tour de France. 24-jarige sprinter moet zijn persoonlijke ambities voor het puntenklassement echter aanpassen. Van zijn wielerploeg richt zich namelijk volledig op een goed algemeen klassement voor de kopman. En dat is Paul Sexas. Daarmee verschuift de focus voor Kooi naar het behalen van een individuele ritzege. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voorbereiding op het debuut verliep voor de Zuid-Hollander moeizaam. Hardnekkige virusinfectie hield hem maandenlang aan de kant. En pas ruim een maand geleden maakte hij zijn eerste kilometers voor zijn nieuwe team. Maar met 3 ritzegers sindsdien wist hij alsnog een plek in de selectie voor de Tour af te dwingen. Korte aanlooptijd zorgde echter wel voor dat Kooi weinig ervaring heeft met het opbouwen van een sprinttrein met zijn teamgenoten zoals Kees Bol en Daan Hole. En volgens de renner is de situatie niet ideaal, maar het is niet anders. Hij benadrukt dat het team door goede communicatie alsnog tot resultaten moet komen. Ondanks de onrustige aanloop stelt Kooi dat hij weer op een niveau zit dat goed genoeg is voor de Tour. Hij heeft vrede met de rolverdeling in de ploeg. De focus op het jonge Franse talent, Sexas, is volgens Kooi een gezonde dynamiek voor het team, waarbij hij zelf ook een helpende hand gaat bieden. Het is voor het eerst dat de jonge Fransman aan het vertrek staat in de belangrijkste wielerkoers van het jaar.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur. Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Anthony Correa hoopt op de komst van Joris van Overheem naar FC Utrecht. Nieuwe oefenmeester ziet in de middenvelder een versterking die uitstekend past binnen de speelwijze die hij voor ogen heeft. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De naam van Overheem duikt al langere tijd op rond de Domstad. De behoefte aan ervaring is aanwezig bij de club. Zeker na het vertrek van spelers als Nick Viergever, Mike van der Hoorn en Soufiane El Karouani. Volgens Correa is de eventuele komst van Overheem echter breder dan alleen het opvangen van ervaring. Hij stelt dat de speler naadloos aansluit bij zijn tactische plannen. Over de voortgang van de gesprekken houdt de trainer zich op de vlakte. Hij benadrukt dat de besluitvorming over transfers bij technisch directeur Jordi Zuidam ligt. Wat betreft de leidersrol binnen de selectie ziet Correa dat er na het vertrek van ervaren krachten ruimte ontstaat voor nieuwe gezichten om op te staan. Hoewel hij de groep nog wat verder moet leren kennen, merkt hij op trainingen al tekenen van leiderschap bij verschillende spelers. Naast ambities op de transfermarkt is er aandacht voor de huidige selectie en specifiek voor de doelman, Vasilis Barkas. Correa is tevreden over de voetballende kwaliteiten van de Griekse keeper. Hij wijst er wel op dat de primaire taak van een doelman blijft om ballen tegen te houden. Volgens de trainer moet er niet onnodig worden gevoetbald in de opbouw. Er moet een lange bal volgen als de situatie daarom vraagt. Een visie die hij omschrijft als de klassieke gedachte van het keepersvak.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Zwemcoach Mark Faber zit momenteel een schorsing uit van 6 maanden... vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. En zijn straf loopt inmiddels bijna ten einde. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Die straf werd eerder dit jaar opgelegd door het instituut Sportrechtspraak... na een klacht van een voormalig zwemster. En die klacht dateert uit de zomer van 2024. Dat is de periode waarin Faber nog als bondscoach in Nederland werkte. Zowel de Nederlandse Zwembond als de Mondiale Zwembond... hebben de opgelegde schorsing overgenomen en hierdoor mag de coach tot 9 juli in geen enkele hoedanigheid actief zijn binnen de zwemsport. Sinds zijn vertrek bij de Nederlandse Zwembond na de Spelen van Parijs is Faber werkzaam voor de Vlaamse Zwemfederatie. En die federatie laat weten volledig en transparant door Faber te zijn geïnformeerd over het dossier en over de procedure. En op basis van die informatie en de lopende samenwerking ziet de Belgische Bond geen reden om de arbeidsrelatie te beëindigen. Ondertussen is er onduidelijkheid ontstaan over de werkzaamheden van de coach tijdens een schorsingsperiode, wanneer het dus niet mocht. Er zijn signalen dat Faber, ondanks de opgelegde sanctie, alsnog Nederlandse zwemmers zou hebben begeleid in België. Het is nog niet vastgesteld of dit daadwerkelijk is gebeurd. En de schorsing is bijna ten einde. Over een week loopt die af.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Daan Free Radio app.
1: 5 uur. Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ismail Saibari verlaat PSV voor een recordbedrag van 55 miljoen euro en maakt de overstap naar Bayern München. En daarmee verbreekt de middenvelder het oude uitgaande transferrecord van de club uit Eindhoven. Dat stond sinds 2019 op naam van Irving Lozano. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Transfer zat er al een tijdje aan te komen. De 25-jarige Marokkaan onderging zijn medische keuring in de Verenigde Staten, waar hij momenteel verblijft voor het wereldkampioenschap. Saibari noemt zijn vertrek er een met gemengde gevoelens. Hij kijkt uit naar zijn nieuwe avontuur bij de Duitse club, maar geeft aan dat hij Eindhoven als thuis is gaan beschouwen. Hij dankt PSV voor de kansen die hij kreeg om zich te ontwikkelen als mens en als voetballer. De loopbaan van Saibari bij PSV begon in 2020 na zijn vertrek uit de jeugdopleiding van het Belgische KRC Genk. In de jaren die volgden speelde hij 142 wedstrijden voor PSV. En daarin was hij direct betrokken bij 71 doelpunten. Hij scoorde zelf 42 keer en leverde 29 keer de assist af. Met PSV won hij onder meer 3 landstitels en 2 keer de KNVB-beker. Op het huidige wereldkampioenschap is Saibari in vorm. Hij wist in alle 3 de groepswedstrijden te scoren en benutte de beslissende strafschop in de serie tegen Nederland. En Bayern München bereidt zich inmiddels voor op het nieuwe seizoen. Dat begint al eind augustus met de Duitse Supercup. En daarin is Borussia Dortmund de tegenstander.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De vrouwenploeg van Ajax heeft de selectie versterkt met twee bekende namen. Clublegend international Katja Snoeys en middenvelder Nadine Noordam, beide vast tot de zomer van 2029. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Katja Snoeys komt over van het Engelse Everton. 29-jarige aanvaller speelde eerder onder meer in Frankrijk en voor verschillende Nederlandse clubs. En technisch manager Dolf Rox noemt haar een technisch begaafde speler die met haar ervaring en scorend vermogen een belangrijke rol kan spelen in het begeleiden van jongere talenten. Snoeys, die onlangs openheid gaf over haar gezondheidssituatie met endometriose, kon rekenen op interesse van meerdere clubs, maar kiest nu voor een verbintenis in Amsterdam. Naast de komst van Snoeys keert Nadine Noordam terug bij Ajax. 27-jarige middenvelder stond al tussen 2021 en 2025 onder contract in Amsterdam en tijdens die periode behaalde de ploeg een landskampioenschap en werd twee keer de KNVB-beker gewonnen. Noordam vertrok begin vorig jaar naar Brighton & Hove Albion in Engeland. Daar speelde ze zich in de kijker door in de halve finale van de Engelse beker in de slotminuten de beslissende treffer te maken tegen Liverpool. Die bekerfinale werd uiteindelijk verloren van Manchester City. Met het vastleggen van deze twee spelers zet Ajax een volgende stap in de samenstelling van het team voor de komende seizoenen. Club hoopt met de ervaring van Snoeys als met de vertrouwde kracht van Noordam de ambities op het hoogste niveau weer verder waar te maken.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixradio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?

0: Capri Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse inbreng in het enkelspel op Wimbledon is beëindigd. Met de uitschakeling van Botik van der Zandschulp en Jesper de Jong zijn er geen tennissers uit Nederland meer actief in het toernooi. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Botik van der Zandschulp speelde een vijfzetter tegen de Rus Roman Zavulin. Partijen kenden een wisselend verloop. Van der Zandschulp knokte zich terug door de stand gelijk te trekken naar 2-2 in sets. In de beslissende super tiebreak van de vijfde set bleek Zavulin met 10-5 de sterkste. Tennisser laat weten dat deze uitschakeling hem heel veel pijn doet. Het is voor Van der Zandschulp al de vijfde keer in 6 jaar dat zijn deelname in de tweede ronde eindigt. Dan naar Jesper de Jong. Die kon zijn vorm van Roland Garros niet doortrekken naar Londen. Hij speelde tegen Joao Fonseca en dat is een Braziliaan die in 3 sets te sterk was voor hem. In de eerste set kon de Nederlander weinig uitrichten. Hoewel hij in de tweede set een vroege achterstand wegwerkte, verloor hij die set alsnog. En in de derde set was een break bij een 3-3 stand voldoende voor Fonseca om de wedstrijd te beslissen. Bij de vrouwen was er voor het hoofdtoernooi al geen Nederlandse deelname. De uitschakeling van Van der Zandschulp en de Jong betekent dat Nederland voor de rest van het toernooi niet meer vertegenwoordigd is in het enkelspel.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Er staat alweer één file en dat komt natuurlijk weer door werkzaamheden op de A44. A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ieperburg en Zoetewoudendorp 12 kilometer. En de vertraging is bijna 20 minuten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Olaf Kooi maakt bij zijn nieuwe ploeg Decathlon ZMA GGM zijn debuut in de Tour de France. 24-jarige sprinter moet zijn persoonlijke ambities voor het puntenklassement echter aanpassen. Van zijn wielerploeg richt zich namelijk volledig op een goed algemeen klassement voor de kopman. En dat is Paul Sexas. Daarmee verschuift de focus voor Kooi naar het behalen van een individuele ritzege. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voorbereiding op het debuut verliep voor de Zuid-Hollander moeizaam. Hardnekkige virusinfectie hield hem maandenlang aan de kant. En pas ruim een maand geleden maakte hij zijn eerste kilometers voor zijn nieuwe team. Maar met 3 ritzegers sindsdien wist hij alsnog een plek in de selectie voor de Tour af te dwingen. Korte aanlooptijd zorgde echter wel voor dat Kooi weinig ervaring heeft met het opbouwen van een sprinttrein met zijn teamgenoten zoals Kees Bol en Daan Holen. En volgens de renner is de situatie niet ideaal, maar het is niet anders. Hij benadrukt dat het team door goede communicatie alsnog tot resultaten moet komen. Ondanks de onrustige aanloop stelt Kooi dat hij weer op een niveau zit dat goed genoeg is voor de Tour. Hij heeft vrede met de rolverdeling in de ploeg. De focus op het jonge Franse talent, Sexas, is volgens Kooi een gezonde dynamiek voor het team, waarbij hij zelf ook een helpende hand gaat bieden. Het is voor het eerst dat de jonge Fransman aan het vertrek staat in de belangrijkste wielerkoers van het jaar.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Dance hits. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Zijn we de hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat 10 kilometer file tussen Leidschendam en Hoogmade. De vertraging is een kwartier. 3 kilometer file op de A50 Apeldoorn-Arnhem. Bij knooppunt Waterberg door een kapotte vrachtwagen zijn 2 rijstroken dicht.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Anthony Correa hoopt op de komst van Joris van Overheem naar FC Utrecht. Nieuwe oefenmeester ziet in de middenvelder een versterking die uitstekend past binnen de speelwijze die hij voor ogen heeft. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De naam van Overheem duikt al langere tijd op rond de Domstad. De behoefte aan ervaring is aanwezig bij de club. Zeker na het vertrek van spelers als Nick Viergever, Mike van der Hoorn en Soufiane El Karouani. Volgens Correa is de eventuele komst van Overheem echter breder dan alleen het opvangen van ervaring. Hij stelt dat de speler naadloos aansluit bij zijn tactische plannen. Over de voortgang van de gesprekken houdt de trainer zich op de vlakte. Hij benadrukt dat de besluitvorming over transfers bij technisch directeur Jordi Zuidam ligt. Wat betreft de leidersrol binnen de selectie ziet Correa dat er na het vertrek van ervaren krachten ruimte ontstaat voor nieuwe gezichten om op te staan. Hoewel hij de groep nog wat verder moet leren kennen, merkt hij op trainingen al tekenen van leiderschap bij verschillende spelers. Naast ambities op de transfermarkt is er aandacht voor de huidige selectie en specifiek voor de doelman, Vasilis Barkas. Correa is tevreden over de voetballende kwaliteiten van de Griekse keeper. Hij wijst er wel op dat de primaire taak van een doelman blijft om ballen tegen te houden. Volgens de trainer moet er niet onnodig worden gevoetbald in de opbouw. Er moet een lange bal volgen als de situatie daarom vraagt. Een visie die hij omschrijft als de klassieke gedachte van het keepersvak.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschendam en Hoogmaden 9 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tussen Hoogmaden en Nieuw-Vennep nog eens 7 kilometer erbij. Het komt door technische problemen op de A44. Daar is de weg dicht en het is niet bekend hoe lang dat gaat duren. A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Knoopend Del en Afrit Leerdam 4.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Zwemcoach Mark Faber zit momenteel een schorsing uit van 6 maanden vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. En zijn straf loopt inmiddels bijna ten einde. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Die straf werd eerder dit jaar opgelegd door het instituut Sportrechtspraak na een klacht van een voormalig zwemster. En die klacht dateert uit de zomer van 2024. Dat is de periode waarin Faber nog als bondscoach in Nederland werkte. Zowel de Nederlandse Zwembond als de Mondiale Zwembond hebben de opgelegde schorsing overgenomen en hierdoor mag de coach tot 9 juli in geen enkele hoedanigheid actief zijn binnen de zwemsport. Sinds zijn vertrek bij de Nederlandse Zwembond na de Spelen van Parijs is Faber werkzaam voor de Vlaamse Zwemfederatie. En die federatie laat weten volledig en transparant door Faber te zijn geïnformeerd over het dossier en over de procedure. En op basis van die informatie en de lopende samenwerking ziet de Belgische Bond geen reden om de arbeidsrelatie te beëindigen. Ondertussen is er onduidelijkheid ontstaan over de werkzaamheden van de coach tijdens een schorsingsperiode, wanneer het dus niet mocht. Er zijn signalen dat Faber, ondanks de opgelegde sanctie, alsnog Nederlandse zwemmers zou hebben begeleid in België. Het is nog niet vastgesteld of dit daadwerkelijk is gebeurd. En de schorsing is bijna ten einde. Over een week loopt die af.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Na weinig files zoals gebruikelijk tijdens de ochtendspits. Er staat weer wel een file op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Roelof Arendsveen 9 kilometer file. En tussen Hoogmaar en Nieuw-Vennep nog eens 5 kilometer erbij. De A44 tussen Afrit Noordwijkerhout en Burgerveen zou vanochtend weer opengaan na werkzaamheden. Maar door een technische storing is dat niet het geval. Er staat ook een file op de A20 hoek van Holland richting Gouda bij Moordrecht 3 kilometer. De vertraging is 5 minuten.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent, zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ismaël Saibari verlaat PSV voor een recordbedrag van 55 miljoen euro en maakt de overstap naar Bayern München. En daarmee verbreekt de middenvelder het oude uitgaande transferrecord van de club uit Eindhoven. Dat stond sinds 2019 op naam van Irving Lozano. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Transfer zat er al een tijdje aan te komen. De 25-jarige Marokkaan onderging zijn medische keuring in de Verenigde Staten, waar hij momenteel verblijft voor het wereldkampioenschap. Saibari noemt zijn vertrek er een met gemengde gevoelens. Hij kijkt uit naar zijn nieuwe avontuur bij de Duitse club, maar geeft aan dat hij Eindhoven als thuis is gaan beschouwen. Hij dankt PSV voor de kansen die hij kreeg om zich te ontwikkelen als mens en als voetballer. Loopbaan van Saibari bij PSV begon in 2020 na zijn vertrek uit de jeugdopleiding van het Belgische KRC Genk. In de jaren die volgden speelde hij 142 wedstrijden voor PSV. En daarin was hij direct betrokken bij 71 doelpunten. Hij scoorde zelf 42 keer en leverde 29 keer de assist af. Met PSV won hij onder meer 3 landstitels en 2 keer de KNVB-beker. Op het huidige wereldkampioenschap is Saibari in vorm. Hij wist in alle 3 de groepswedstrijden te scoren en benutte de beslissende strafschop in de serie tegen Nederland. En Bayern München bereidt zich inmiddels voor op het nieuwe seizoen. Dat begint al eind augustus met de Duitse Supercup. En daarin is Borussia Dortmund de tegenstander.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Zijn we de hart van de ANWB. Zoals gebruikelijk is het op vrijdagochtend niet heel erg druk op de weg. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam nog 7 kilometer file tussen Zoetewoude Rijndijk en Nieuw-Vennep. Er staan een file op de A58 Breda richting Eindhoven tussen Knoopend Baars en Oorschot. 8 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 25 minuten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De vrouwenploeg van Ajax heeft de selectie versterkt met twee bekende namen. Clublegend international Katja Snoeys en middenvelder Nadine Noordam, beide vast op de zomer van 2029. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Katja Snoeys komt over van het Engelse Everton. 29-jarige aanvaller speelde eerder onder meer in Frankrijk en voor verschillende Nederlandse clubs. En technisch manager Dolf Rox noemt haar een technisch begaafde speler die met haar ervaring en scorend vermogen een belangrijke rol kan spelen in het begeleiden van jongere talenten. Snoeys, die onlangs openheid gaf over haar gezondheidssituatie met endometriose, kon rekenen op interesse van meerdere clubs, maar kiest nu voor een verbintenis in Amsterdam. Naast de komst van Snoeys keert Nadine Noordam terug bij Ajax. 27-jarige middenvelder stond al tussen 2021 en 2025 onder contract in Amsterdam en tijdens die periode behaalde de ploeg een landskampioenschap en werd twee keer de KNVB-beker gewonnen. Noordam vertrok begin vorig jaar naar Brighton & Hove Albion in Engeland. Daar speelde ze zich in de kijker door in de halve finale van de Engelse beker in de slotminuten de beslissende treffer te maken tegen Liverpool. Die bekerfinale werd uiteindelijk verloren van Manchester City. Met het vastleggen van deze twee spelers zet Ajax een volgende stap in de samenstelling van het team voor de komende seizoenen. De club hoopt met de ervaring van Snoeys als met de vertrouwde kracht van Noordam de ambities op het hoogste niveau weer verder waar te maken.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Nederweert en Kelpen-Ole 5 kilometer. De vertraging is een kwartier. Bergingswerkzaamheden op de A12 Arnhem-Den Haag bij Nieuwegein. 4 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. 5 minuten vertraging op de A16 Rotterdam-Breda bij Knopend Ridderkerk. 4 kilometer file.
3: Hey, hallo. Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse inbreng in het enkelspel op Wimbledon is beëindigd. Met de uitschakeling van Botik van der Zandschulp en Jesper de Jong zijn er geen tennissers uit Nederland meer actief in het toernooi. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Botik van der Zandschulp speelde een vijfzetter tegen de Rus Roman Zavulin. Partijen kenden een wisselend verloop. Van der Zandschulp knokte zich terug door de stand gelijk te trekken naar 2-2 in sets. In de beslissende super tiebreak van de vijfde set bleek Zavulin met 10-5 de sterkste. Tennisser laat weten dat deze uitschakeling hem heel veel pijn doet. Het is voor Van der Zandschulp al de vijfde keer in 6 jaar dat zijn deelname in de tweede ronde eindigt. Dan naar Jesper de Jong. Die kon zijn vorm van Roland Garros niet doortrekken naar Londen. Hij speelde tegen Joao Fonseca en dat is een Braziliaan die in 3 sets te sterk was voor hem. In de eerste set kon de Nederlander weinig uitrichten. Hoewel hij in de tweede set een vroege achterstand wegwerkte, verloor hij die set alsnog. En in de derde set was een break bij een 3-3 stand voldoende voor Fonseca om de wedstrijd te beslissen. Bij de vrouwen was er voor het hoofdtoernooi al geen Nederlandse deelname. De uitschakeling van Van der Zandschulp en de Jong betekent dat Nederland voor de rest van het toernooi niet meer vertegenwoordigd is in het enkelspel.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht staat het 4 kilometer file tussen Nederweert en Kelpen-Oler. De vertraging is 10 minuten. Grenscontrole file op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens 2 kilometer en 10 minuten vertraging. A27 Breda richting Gorinchem, 4 kilometer file tussen Werkendam en de werkzaamheden bij knooppunt Gorinchem.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Olaf Kooi maakt bij zijn nieuwe ploeg Decathlon ZMA GGM zijn debuut in de Tour de France. 24-jarige sprinter moet zijn persoonlijke ambities voor het puntenklassement echter aanpassen. Van zijn wielerploeg richt zich namelijk volledig op een goed algemeen klassement voor de kopman. En dat is Paul Sexas. Daarmee verschuift de focus voor Kooi naar het behalen van een individuele ritzege. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voorbereiding op het debuut verliep voor de Zuid-Hollander moeizaam. Hardnekkige virusinfectie hield hem maandenlang aan de kant. En pas ruim een maand geleden maakte hij zijn eerste kilometers voor zijn nieuwe team. Maar met 3 ritzegers sindsdien wist hij alsnog een plek in de selectie voor de Tour af te dwingen. Korte aanlooptijd zorgde echter wel voor dat Kooi weinig ervaring heeft met het opbouwen van een sprinttrein met zijn teamgenoten zoals Kees Bol en Daan Hole. En volgens de renner is de situatie niet ideaal, maar het is niet anders. Hij benadrukt dat het team door goede communicatie alsnog tot resultaten moet komen. Ondanks de onrustige aanloop stelt Kooi dat hij weer op een niveau zit dat goed genoeg is voor de Tour. Hij heeft vrede met de rolverdeling in de ploeg. De focus op het jonge Franse talent, Sexas, is volgens Kooi een gezonde dynamiek voor het team, waarbij hij zelf ook een helpende hand gaat bieden. Het is voor het eerst dat de jonge Fransman aan het vertrek staat in de belangrijkste wielerkoers van het jaar.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: waar je ook bent, op GrandPrixradio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A15 Nijmegen richting Gorinchem staat door een ongeluk een file van 7 kilometer tussen Meteren en afrit Leerdam. De vertraging is 20 minuten, de linkerrijstrook is dicht. A27 Breda richting Gorinchem tussen Nieuwedijk en Knoopend Gorinchem 4 kilometer file, 5 minuten extra reistijd. Op de A59 Zonzeel richting Den Bosch tussen Oosterhout en Knoopend Hooipolder 3 kilometer file.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Dave Roelvink stapt in september de ring in voor zijn debuut als professioneel bokser. Realityster bereidt zich momenteel voor op zijn eerste officiële partij. Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Een onbekende is Roelvink niet in de sport. Hij deed al ervaring op als amateurbokser, schreef vorig jaar het Boxing Influencers toernooi op zijn naam. En de afgelopen periode stond voor hem in het teken van intensieve trainingen. Roelvink geeft aan dat hij na jaren hard werken klaar is voor zijn debuut en dat hij tijdens het evenement wil laten zien waar hij toe in staat is. De stap naar het profboksen voelt voor hem extra bijzonder door zijn achtergrond. Roelvink blikt terug op zijn verleden met feesten, drank en drugs en stelt dat hij zich daar in elk geval doorheen heeft gevochten. En dat hij nu zijn eerste profcontract tekent, noemt hij een hele mooie stap en een echte jongensdroom die werkelijkheid wordt. Het boksdebuut vindt plaats tijdens Boxing Gladiators 3 in het topsportcentrum in Rotterdam. De organisatie heeft de tegenstander van Roelvink nog niet bekendgemaakt. En voor Roelvink zelf is dit de volgende stap in zijn sportieve ambities. Hij deed eerder al mee aan de influencers toernooien. En die boksavond in Rotterdam, die overigens op 19 september is, moet voor hem het officiële startschot worden van zijn loopbaan als profbokser. De komende tijd wordt meer duidelijk over de verdere invulling van het programma en de specifieke invulling van de partijen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is even de hart van de ANWB.
3: Via de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Wessum en Kelpen-Oder 20 minuten vertraging in 6 kilometer.

meter file op de A27, Breda richting Gorinchem, tussen Werkendam en Knoopend Gorinchem 4 kilometer file, 5 minuten vertraging. Er staat een file voor de Westerschelde-tunnel van zuid naar noord, van Terneuzen naar Borselen. En de file is 8 kilometer lang vanaf Hoek tot aan het Tolplein, 5 minuten vertraging.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Remco Pasveer keert terug bij FC Twente en combineert daar het keepersvak met een mentorrol. Doelman maakt de overstap van Heracles Almelo naar de club uit Enschede. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is een opvallende transfer voor Pasveer, die tussen 2003 en 2006 zijn debuut in het profvoetbal ook al beleefde bij de Tukkers. Na een loopbaan van 20 jaar langs diverse Nederlandse clubs, waaronder PSV en Ajax, sluit hij zijn actieve carrière af op de plek waar het voor hem ook allemaal begon. Bij FC Twente gaat de doelman niet alleen aan de slag als derde keeper. De club geeft aan dat hij zich ook gaat richten op het begeleiden van jongere doelmannen. Pasveer gaat zijn ervaring inzetten om talenten te ondersteunen bij de start van hun professionele loopbaan. En hiermee biedt de club hem dus de ruimte om zich voor te bereiden op een periode na zijn actieve voetbalcarrière. Zelf kijkt Remco Pasveer uit naar de nieuwe uitdaging. Hij geeft aan dat hij er staat wanneer het nodig is, maar vooral van waarde wil zijn voor de club en andere keepers graag beter wil maken. Voor Pasveer voelt de stap als een natuurlijke afsluiting van zijn jaren een lange periode in het betaald voetbal. En hij kijkt dan ook met voldoening terug op de cirkel die nu rond is.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
3: Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat 9 kilometer file tussen Sint-Joost en Kelpen-Ole. De vertraging is 25 minuten. Wordt sowieso wat drukker op de weg. Meer files. De meeste geven zo'n 5 tot 10 minuten vertraging. Zoals op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assendelft en Klopert-Zaandam 3 kilometer. A12 Arnhem richting de Duitse grens. 2 kilometer file. Een kwartier vertraging door de controles. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum. Tussen Klopendel en Afrit Arkel 8 kilometer langzamerijdend verkeer. Een file op de A73 Nijmegen. Richting Maasbracht geeft een kwartier vertraging tussen Belfeld en Bezel 4 kilometer. De N62 Belgische grens Borstelen, dus eigenlijk Terneuzen richting Borstelen, tussen de aansluiting met de N61 en het tolplein van de tunnel 10 kilometer file en een kwartier vertraging.
4: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Carlos Sainz wacht tot na de zomerstop met het bepalen van zijn toekomstplannen in de Formule 1. De coureur die momenteel onder contract staat bij Williams wil zich voorlopig volledig concentreren op het verbeteren van de prestaties van zijn huidige team. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Sainz kwam in 2025 over van Ferrari naar Williams. Hij maakte vorig jaar indruk met podiumplekken in Azerbeidzjan en Qatar. Maar het huidige seizoen verloopt nogal stroef. De auto blijkt volgens nog te zwaar en minder competitief dan gehoopt. En Sainz geeft aan dat hij zijn management heeft gevraagd hem voorlopig niet lastig te vallen met vragen over zijn toekomst. Hij wil volgens eigen zeggen geen afleiding hebben, omdat er achter de schermen nog heel veel werk gedaan moet worden om de huidige tegenslag te keren. Sainz benadrukt dat zijn voorkeur uitgaat naar een langer verblijf bij Williams, om dan samen te bouwen aan betere resultaten. Met een reeks aanpassingen aan de auto hoopt het team de komende maanden te kunnen keren. De effectiviteit van deze verbeteringen wordt voor Sainz een cruciale factor bij het nemen van een definitief besluit. Hij stelt dat de prioriteit nu volledig ligt bij het helpen van het team, waarna er dus in de zomerperiode ruimte is om naar andere opties voor de toekomst te kijken.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit zijn we de hart van de ANWB. Het begint alweer wat drukker te worden, zoals meestal op vrijdag het geval is op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Door een auto met pech bij Kelpen-Oder 5 minuten vertraging. A12 Arnhem-Duitse grens, 4 kilometer file tussen Zevenaar en de Duitse grens, 20 minuten vertraging. A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Belfeld en Bezel, 4 kilometer file. A76 Geleen-Duitse grens, een half uur vertraging door de grenscontroles tussen Knoop het Kunderberg en de Duitse grens,

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mathieu van der Poel kijkt alvast vooruit naar de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. De wielrenner heeft de intentie om daar de wegrit en het mountainbiken te gaan combineren. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van der Poel heeft het parcours voor de wegwedstrijd daar al verkend en zegt dat hij potentie ziet in dat parcours. De combinatie van beide disciplines is voor hem echt een concreet doel. Al nuanceert hij dat de definitieve beslissing zal afhangen van de planning. Op zijn erelijst, en die is lang, ontbreekt vooralsnog een Olympische medaille. 4 jaar geleden in Tokio eindigde zijn mountainbike race vroegtijdig door een valpartij. En bij de laatste Spelen in Parijs reed hij op de weg naar een 12e plek. Volgens Van der Poel zijn de Spelen steeds belangrijker geworden voor wielrenners. Hij noemt het evenement een belangrijk doel dat hij graag aan zijn loopbaan wil toevoegen. Op korte termijn ligt de focus van Van der Poel logischerwijs op andere uitdagingen. Hij staat aan de start, de Tour de France. En hij richt zijn blik op het wereldkampioenschap mountainbiken dat eind augustus in Italië wordt georganiseerd. En daar hoopt hij voor het eerst de wereldtitel in die specifieke discipline te veroveren. De komende periode zal uitwijzen of de ambitie voor de dubbelstart in Los Angeles logistiek en fysiek haalbaar blijkt voor hem.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 12 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit zijn we de hart van de ANWB.
3: Wordt weer drukker op de weg op de A4 Amsterdam richting Den Haag. 4 kilometer file bij Zoeterwoude Rijndijk. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Een half uur vertraging alweer door de grenscontroles. Tussen Zevenaar en Duitsland 5 kilometer file. A50 Arnhem richting Apeldoorn is een ongeluk gebeurd. En het staat helemaal stil tussen Waterberg en knooppunt Beekbergen. 10 kilometer file. De rijbaan is dicht.
4: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tijdens Wimbledon is er achter de schermen veel te doen over ingrijpende veranderingen van de ATP. Bond die het mannentennis organiseert, onderzoekt veranderingen. En die veranderingen kunnen weer grote gevolgen hebben voor de dubbelspelers. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voorstellen zijn inmiddels besproken met een groep van 50 specialisten. Plannen gaan over een beperking van het aantal deelnemers bij toernooien en een verlaging van het prijzengeld. Nou, voor tennissers die zich volledig op het dubbelspel richten, is dit aanleiding voor grote bezorgdheid. Tennisser Robin Haase geeft aan dat de dubbelaars met deze voorstellen in het nauw gaan komen. Hij wijst op de beoogde verkleining van speelschema's. Waar nu nog grotere groepen deelnemen, wordt gedacht aan toernooien met 16 of zelfs slechts 8 koppels. En volgens Haase zorgt dit ervoor dat dubbelspel voor specialisten geen volwaardig beroep meer is. Omdat het prijzengeld daalt en er minder plekken zijn, kunnen zij hun sport niet langer financieren. Ook Sam Verbeek uit zijn zorgen over de koers van de bond. Hij benadrukt dat dubbelspelers hun brood verdienen in deze discipline en pleit voor een open dialoog voordat de besluiten definitief worden. Verbeek waarschuwt dat de plannen de ontwikkeling van jonge tennissers in de weg kunnen staan. En hij stelt dat de loopbaan van veel opkomende talenten op het spel staat als de voorgenomen maatregelen worden doorgevoerd.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is wat drukker aan het worden op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Staat door een ongeluk 4 kilometer file tussen Culemborg en Afrit Geldermalsen. De vertraging is een kwartier. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Door de controle 7 kilometer file tussen Zevenaar en de Duitse grens. A50 Arnhem-Apeldoorn tussen Knopend Waterberg en Knopend Beekbergen. 15 kilometer file. Veel vertraging door een vrachtwagenongeluk. Er is één rijstrook dicht. En de A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens 3 kilometer file.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De discussie over de semi-elektrische Formule 1-auto's laait weer op tijdens het Britse raceweekend. Vrijwel alle coureurs zijn opnieuw kritisch op de huidige auto's. Vooral omdat het energiemanagement op het circuit van Silverstone voor de nodige kopzorgen zorgt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Fernando Alonso spreekt van een trieste vertoning voor het publiek. Volgens de Spanjaard veranderen iconische snelle bochten op Silverstone door de noodzakelijke oplaadmomenten in praktisch stilstaan. Max Verstappen deelt die mening. De Nederlander stelt dat de layout van deze baan met veel snelle bochten en te weinig harde remzones simpelweg niet geschikt is voor de huidige motoren. Hij noemt de manier van racen onnatuurlijk, omdat coureurs constant bezig zijn met het beheren van hun energiepakket in plaats van voluit te racen. George Russell blijft als een van de weinigen eigenlijk positief. Hij erkent dat de auto's uit het verleden indrukwekkender waren, maar vindt dat het evenement op het circuit van Silverstone nog altijd een schitterend spektakel blijft. Technische experts bevestigen de zorgen van de coureurs, omdat de batterijen vooral tijdens het remmen worden opgeladen, ontbreekt het op Silverstone aan voldoende remmomenten om het vermogen op peil te houden tijdens de lange snelle stukken. En hierdoor moeten teams op zoek naar een lastig compromis tussen snelheid en energiebehoud. Ja, en dat zal de balans in de auto's ingrijpend beïnvloeden.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixradio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Het is druk, er is nogal wat aan de hand. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht is een ongeluk gebeurd. 6 kilometer file tussen afrit Veghel en afrit Kerkdriel. Vertraging is een half uur, er zijn 2 rijstroken dicht. A27 Almere-Gorkum. 5 kilometer file bij knooppunt Lunetten door bergingswerkzaamheden. Op de A50 Apeldoorn-Arnhem richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Beekbergen staat het helemaal stil. 16 kilometer file door een vrachtwagenongeluk zijn voorlopig 2 rijstroken dicht. De vertraging is groot op de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Bankhoef 6 kilometer file. Een half uur vertraging door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Je kan omrijden via Nijmegen, via de A73 en de A325.
3: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Nottingham Forest begint de voorbereiding op het nieuwe seizoen zonder trainer. Club heeft afscheid genomen van Vitor Pereira nadat hij slechts 137 dagen voor de groep stond. En zijn vertrek betekent dat de club in 1 jaar tijd voor de 5e keer op zoek moet naar een nieuwe hoofdcoach. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Pereira kwam in februari naar de club als opvolger van Sean Dyche, die het seizoen daarvoor het weer overnam van Ange Postecoglou. Met de aanstelling van Pereira verbrak Nottingham Forest destijds een record in de Premier League, omdat hij al de 4e definitieve trainer in 1 seizoen was. Onder leiding van Pereira wist de ploeg zich te handhaven op het hoogste Engelse voetbalniveau. Het team eindigde op de 16e plaats met een voorsprong van 5 punten op degradant West Ham United. En ook bereikte de club de halve finale van de Europa League. Daarin was Aston Villa te sterk voor Forest. De zoektocht naar een opvolger is inmiddels begonnen. Engelse media melden dat Oliver Glasner de belangrijkste kandidaat is om het stokje over te nemen. De trainer uit Oostenrijk liet onlangs weten dat hij vertrekt bij Crystal Palace. En hij kende daar een zeer succesvolle periode. Want Glasner won met die club in 2025 de FA Cup en de Engelse Supercup. En voegde daar in 2026 nog even de Conference League titel aan toe. Clubleiding van Nottingham Forest heeft nog geen officiële bevestiging gegeven over de opvolging. En begint de voorbereiding dus met de assistenttrainers.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het begint al behoorlijk druk te worden op de weg. Inmiddels zo'n 350 kilometer file. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A2 Eindhoven richting Utrecht. Bij Kerkdeel gebeurde een ongeluk. De weg is vrij, maar de vertraging nog wel 20 minuten. Ook een ongeluk op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens. De hoogte van Zevenaar. Ook hier is de weg weer vrij en de vertraging is daar een kwartier nog. De A50 dan Arnhem richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en Beekbergen is een vrachtwagen geschaad en gekanteld met oplegger en al. Twee rijstroken zijn dicht. Vertraging is opgelopen tot ruim een uur. De A50 Arnhem richting Os. Voor knooppunt Ewijk ook een ongeluk. Hier is de weg gelukkig weer vrij en de vertraging nog een kwartier.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Dave Roelvink stapt in september de ring in voor zijn debuut als professioneel bokser. Realityster bereidt zich momenteel voor op zijn eerste officiële partij. Ronald van Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Een onbekende is Roelvink niet in de sport. Hij deed al ervaring op als amateurbokser, schreef vorig jaar het Boxing Influencers toernooi op zijn naam. En de afgelopen periode stond voor hem in het teken van intensieve trainingen. Roelvink geeft aan dat hij na jaren hard werken klaar is voor zijn debuut en dat hij tijdens het evenement wil laten zien waar hij toe in staat is. De stap naar het profboksen voelt voor hem extra bijzonder door zijn achtergrond. Roelvink blikt terug op zijn verleden met feesten, drank en drugs en stelt dat hij zich daar in elk geval doorheen heeft gevochten. En dat hij nu zijn eerste profcontract tekent, noemt hij een hele mooie stap en een echte jongensdroom die werkelijkheid wordt. Het boksdebuut vindt plaats tijdens Boxing Gladiators 3 in het topsportcentrum in Rotterdam. De organisatie heeft de tegenstander van Roelvink nog niet bekendgemaakt. En voor Roelvink zelf is dit de volgende stap in zijn sportieve ambities. Hij deed eerder al mee aan de influencers toernooien. En die boksavond in Rotterdam, die overigens op 19 september is, moet voor hem het officiële startschot worden van zijn loopbaan als profbokser. De komende tijd wordt meer duidelijk over de verdere invulling van het programma en de specifieke invulling van de partijen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: uur. Grand Prix Radio
1: Verkeer. Dit is even de hart van de ANWB. Zo weer druk op de weg. Er zijn ook een hoop incidenten. Op de A2 Maastricht-Eindhoven bijvoorbeeld. Een ongeluk zorgt voor 8 kilometer stilstaand verkeer tussen Weert-Noord en afrit Valkenswaard. 40 minuten erbij. De linkerrijstrook is afgesloten. A2 Amsterdam-Den Bosch tussen Utrecht-Leidse Rijn en Knoop het Everdingen 13 kilometer file door bergingswerkzaamheden. Op de A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar 8 kilometer file door een ongeluk. De weg is daar weer vrij. Op de A50 Arnhem richting Apeldoorn staat het helemaal stil tussen Knoop het Waterberg en Knoop het Beekbergen. Over 15 kilometer veel vertraging door een vrachtwagenongeluk zijn 2 rijstroken dicht.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Remco Pasveer keert terug bij FC Twente en combineert daar het keepersvak met een mentorrol. Doelman maakt de overstap van Heracles Almelo naar de club uit Enschede. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is een opvallende transfer voor Pasveer, die tussen 2003 en 2006 zijn debuut in het profvoetbal ook al beleefde bij de Tukkers. Na een loopbaan van 20 jaar langs diverse Nederlandse clubs, waaronder PSV en Ajax, sluit hij zijn actieve carrière af op de plek waar het voor hem ook allemaal begon. Bij FC Twente gaat de doelman niet alleen aan de slag als derde keeper. De club geeft aan dat hij zich ook gaat richten op het begeleiden van jongere doelmannen. Pasveer gaat zijn ervaring inzetten om talenten te ondersteunen bij de start van hun professionele loopbaan. En hiermee biedt de club hem dus de ruimte om zich voor te bereiden op een periode na zijn actieve voetbalcarrière. Zelf kijkt Remco Pasveer uit naar de nieuwe uitdaging. Hij geeft aan dat hij er staat wanneer het nodig is, maar vooral van waarde wil zijn voor de club en andere keepers graag beter wil maken. Voor Pasveer voelt de stap als een natuurlijke afsluiting van zijn jaren een lange periode in het betaald voetbal. En hij kijkt dan ook met voldoening terug op de cirkel die nu rond is.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Ga met GP-ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Zoals gebruikelijk vrijdag is het al vroeg druk. Het is vooral heel erg druk bij Arnhem door ongelukken, maar ook van Utrecht naar het zuiden lange files. Op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Nederweert en de afrit Valkenswaard staat ook een lange file. Daar heb je nu een uur vertraging door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Er is ook een ongeluk gebeurd op de A10 bij de Koentunnel. Daar is de weg ook deels afgesloten. Je kunt omrijden via de Ring Noord, via de Zeeburgertunnel als je richting Rotterdam moet. Op de A8 is het daardoor ook vastgelopen van Zaanstad naar Amsterdam bij knappend Koenplein, bijna een uur vertraging. Op de A12 Utrecht-Duitse grens bij Zevenaar, 20 minuten vertraging. Daar gebeurde eerder een ongeluk, maar alle rijstroken zijn vrij. Je moet nog wel rekening houden met grenscontrole. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij knooppunt Beekbergen is ook een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Er zijn twee rijstroken dicht en dat kost je een uur.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Carlos Sainz wacht tot na de zomerstop met het bepalen van zijn toekomstplannen in de Formule 1. Coureur die momenteel onder contract staat bij Williams, wil zich voorlopig volledig concentreren op het verbeteren van de prestaties van zijn huidige team. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Sainz kwam in 2025 over van Ferrari naar Williams. Hij maakte vorig jaar indruk met podiumplekken in Azerbeidzjan en Qatar. Maar het huidige seizoen verloopt nogal stroef. De auto blijkt vooralsnog te zwaar en minder competitief dan gehoopt. En Sainz geeft aan dat hij zijn management heeft gevraagd hem voorlopig niet lastig te vallen met vragen over zijn toekomst. Hij wil volgens eigen zeggen geen afleiding hebben, omdat er achter de schermen nog heel veel werk gedaan moet worden om de huidige tegenslag te keren. Sainz benadrukt dat zijn voorkeur uitgaat naar een langer verblijf bij Williams, om dan samen te bouwen aan betere resultaten. Met een reeks aanpassingen aan de auto hoopt het team het tij de komende maanden te kunnen keren. De effectiviteit van deze verbeteringen wordt voor Sainz een cruciale factor bij het nemen van een definitief besluit. Hij stelt dat de prioriteit nu volledig ligt bij het helpen van het team, waarna er dus in de zomerperiode ruimte is om naar andere opties voor de toekomst te kijken.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mathieu van der Poel kijkt alvast vooruit naar de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. De wielrenner heeft de intentie om daar de wegrit en het mountainbiken te gaan combineren. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van der Poel heeft het parcours voor de wegwedstrijd daar al verkend en zegt dat hij potentie ziet in dat parcours. De combinatie van beide disciplines is voor hem echt een concreet doel. Al nuanceert hij dat de definitieve beslissing zal afhangen van de planning. Op zijn erelijst, en die is lang, ontbreekt vooralsnog een Olympische medaille. 4 jaar geleden in Tokio eindigde zijn mountainbike race vroegtijdig door een valpartij. En bij de laatste Spelen in Parijs reed hij op de weg naar een 12e plek. Volgens Van der Poel zijn de Spelen steeds belangrijker geworden voor wielrenners. Hij noemt het evenement een belangrijk doel dat hij graag aan zijn loopbaan wil toevoegen. Korte termijn ligt de focus van Van der Poel logischerwijs op andere uitdagingen. Hij staat aan de start, de Tour de France. En hij richt zijn blik op het wereldkampioenschap mountainbiken dat eind augustus in Italië wordt georganiseerd. En daar hoopt hij voor het eerst de wereldtitel in die specifieke discipline te veroveren. De komende periode zal uitwijzen of de ambitie voor de dubbelstart in Los Angeles logistiek en fysiek haalbaar blijkt voor hem.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk op de weg door recreatieverkeer, maar ook door verschillende wegwerkzaamheden. De A27 is natuurlijk dicht bij Gorinchem. Daardoor is het extra druk op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Daardoor tussen Utrecht en Everdingen ruim 20 minuten vertraging. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hoefvliet een half uur vertraging door een ongeluk. Daar zijn twee rijstroken dicht. Op de A8 Zaanstad Amsterdam bij knooppunt Koenplein sta je een kwartier in de file door een ongeluk. Daar is de linker rijstrook dicht. De meeste vertraging is er nu op de A50 Arnhem-Apeldoorn tussen Hoenderlo en knooppunt Beekbergen, namelijk een uur. Daar is een ongeluk gebeurd waardoor de weg dicht is. Verkeer richting Apeldoorn kan het beste de borden Arnhem-Zutphen volgen en over de A12 en de A348 rijden. Ook bij Eindhoven een ongeluk op de A67 van Venlo naar Eindhoven bij knooppunt Leenderheide. Daar is juist de rechte rijstrook dicht. Vanaf Zomeren kost je dat ook ruim een uur.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tennis Wimbledon is er achter de schermen veel te doen over ingrijpende veranderingen van de ATP. Bond die het mannentennis organiseert, onderzoekt veranderingen. En die veranderingen kunnen weer grote gevolgen hebben voor de dubbelspelers. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voorstellen zijn inmiddels besproken met een groep van 50 specialisten. Plannen gaan over een beperking van het aantal deelnemers bij toernooien en een verlaging van het prijzengeld. Nou, voor tennissers die zich volledig op het dubbelspel richten, is dit aanleiding voor grote bezorgdheid. Tennisser Robin Haase geeft aan dat de dubbelaars met deze voorstellen in het nauw gaan komen. Hij wijst op de beoogde verkleining van speelschema's. Waar nu nog grotere groepen deelnemen, wordt gedacht aan toernooien met 16 of zelfs slechts 8 koppels. En volgens Haase zorgt dit ervoor dat dubbelspel voor specialisten geen volwaardig beroep meer is. Omdat het prijzengeld daalt en er minder plekken zijn, kunnen zij hun sport niet langer financieren. Ook Sam Verbeek uit zijn zorgen over de koers van de bond. Hij benadrukt dat dubbelspelers hun brood verdienen in deze discipline en pleit voor een open dialoog voordat de besluiten definitief worden. Verbeek waarschuwt dat de plannen de ontwikkeling van jonge tennissers in de weg kunnen staan. En hij stelt dat de loopbaan van veel opkomende talenten op het spel staat als de voorgenomen maatregelen worden doorgevoerd.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Zoals verwacht is het heel druk op de weg. Er zit veel recreatieverkeer bij en er zijn wat wegwerkzaamheden. Zo is de A27 in beide richtingen dicht. Daardoor is het heel erg druk op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Utrecht-Papendorp en de afrit Kerkdriel bij elkaar bijna 30 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is daar ruim 3 kwartier. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Zoetewoudendorp ook 40 minuten vertraging door een ongeluk. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Er is een ongeluk gebeurd op de A16 Rotterdam-Breda bij de Moerdijkbrug. Vanaf knooppunt Ridderkerk is de vertraging daardoor 50 minuten. Op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderloo ook 1 uur vertraging, want daar is de weg helemaal dicht door een ongeluk. Je kunt omrijden via Arnhem en Zutphen over de A12 en de A348. Wel goed nieuws over de A67 van Venlo naar Eindhoven, want bij Geldrop zijn alle rijstroken weer vrij na een ongeluk. Je moet nog wel rekening houden met ruim 3 kwartier oponthoud vanaf Asten.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent, zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De discussie over de semi-elektrische Formule 1-auto's laait weer op tijdens het Britse raceweekend. Vrijwel alle coureurs zijn opnieuw kritisch op de huidige auto's. Vooral omdat het energiemanagement op het circuit van Silverstone voor de nodige kopzorgen zorgt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Fernando Alonso spreekt van een trieste vertoning voor het publiek. Volgens de Spanjaard veranderen iconische snelle bochten op Silverstone door de noodzakelijke oplaadmomenten in praktisch stilstaan. Max Verstappen deelt die mening. De Nederlander stelt dat de layout van deze baan met veel snelle bochten en te weinig harde remzones simpelweg niet geschikt is voor de huidige motoren. Hij noemt de manier van racen onnatuurlijk, omdat de coureurs constant bezig zijn met het beheren van hun energiepakket in plaats van voluit te racen. George Russell blijft als een van de weinigen eigenlijk positief. Hij erkent dat de auto's uit het verleden indrukwekkender waren, maar vindt dat het evenement op het circuit van Silverstone nog altijd een schitterend spektakel blijft. Technische experts bevestigen de zorgen van de coureurs, omdat de batterijen vooral tijdens het remmen worden opgeladen, ontbreekt het op Silverstone aan voldoende remmomenten om het vermogen op peil te houden tijdens de lange snelle stukken. En hierdoor moeten teams op zoek naar een lastig compromis tussen snelheid en energiebehoud. Ja, en dat zal de balans in de auto's ingrijpend beïnvloeden.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: het zit. Wie is van jou? Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Zoals verwacht is het heel druk op de weg door recreatieverkeer, maar ook door wegwerkzaamheden. Zo is de A27 in beide richtingen dicht tussen de knooppunten Gorkum en Everdingen. En dat levert extra drukte op de A2 op. Van Eindhoven naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg weer 40 minuten vertraging. Ook op de A2 van Den Bosch naar Maastricht tussen knooppunt Eckerswijer en knooppunt de Hocht 35 minuten vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam sta je ongeveer een half uur in de file tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoude-Rijndijk. Daar is een ongeluk gebeurd, er zijn twee rijstroken dicht. En de grootste problemen zijn er op de A50 Arnhem-Apeldoorn door een ongeluk met een vrachtwagen bij de afrit Hoenderloo. De weg is daar helemaal dicht en dat gaat waarschijnlijk tot na de spits duren. Vanaf knooppunt Waterberg staat het verkeer muurvast en je kunt dus beter omrijden door de borden Arnhem-Zutphen te volgen en over de A12 en de A348 te rijden.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Dave Roelvink stapt in september de ring in voor zijn debuut als professioneel bokser. Realityster bereidt zich momenteel voor op zijn eerste officiële partij. Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Een onbekende is Roelvink niet in de sport. Hij deed al ervaring op als amateurbokser, schreef vorig jaar het Boxing Influencers toernooi op zijn naam. En de afgelopen periode stond voor hem in het teken van intensieve trainingen. Roelvink geeft aan dat hij na jaren hard werken klaar is voor zijn debuut en dat hij tijdens het evenement wil laten zien waar hij toe in staat is. De stap naar het profboksen voelt voor hem extra bijzonder door zijn achtergrond. Roelvink blikt terug op zijn verleden met feesten, drank en drugs en stelt dat hij zich daar in elk geval doorheen heeft gevochten. En dat hij nu zijn eerste profcontract tekent, noemt hij een hele mooie stap en een echte jongensdroom die werkelijkheid wordt. Het boksdebuut vindt plaats tijdens Boxing Gladiators 3 in het topsportcentrum in Rotterdam. De organisatie heeft de tegenstander van Roelvink nog niet bekendgemaakt. En voor Roelvink zelf is dit de volgende stap in zijn sportieve ambities. Hij deed eerder al mee aan de influencers toernooien. En die boksavond in Rotterdam, die overigens op 19 september is, moet voor hem het officiële startschot worden van zijn loopbaan als profbokser. De komende tijd wordt meer duidelijk over de verdere invulling van het programma en de specifieke invulling van de partijen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Dance hits.
0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog steeds heel druk op de weg met meer dan 600 kilometer file. Dat is te wijten aan recreatieverkeer, maar ook door werkzaamheden is het extra druk. Bijvoorbeeld op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel 50 minuten oponthoud. Komt door de afsluiting van de A27. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Hoflied ruim 20 minuten verdraging door een aanrijding. Daar zijn 2 rijstroken dicht. A27 Breda-Gorkum tussen Hank en industriegebied Avelingen ruim een half uur verdraging. Daar wordt aan de weg gewerkt. De weg is dicht vanaf knooppunt Gorkum tot Everdingen. Op de A28 Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Amersfoort 20 minuten verdraging door een aanrijding. Daar zijn alle rijstroken weer vrij. Dat geldt niet voor de A50 Arnhem-Apeldoorn, want die weg is helemaal dicht bij de afrit Hoenderloo door een ongeluk met een vrachtwagen. Het bergen van die vrachtwagen gaat waarschijnlijk tot na de avondspits duren en je staat daardoor vanaf knooppunt Waterberg ruim een uur in de file. Je kunt beter omrijden via Arnhem en Zutphen over de A12 en de A348.
3: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Remco Pasveer keert terug bij FC Twente en combineert daar het keepersvak met een mentorrol. Doelman maakt de overstap van Heracles Almelo naar de club uit Enschede. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is een opvallende transfer voor Pasveer, die tussen 2003 en 2006 zijn debuut in het profvoetbal ook al beleefde bij de Tukkers. Na een loopbaan van 20 jaar langs diverse Nederlandse clubs, waaronder PSV en Ajax, sluit hij zijn actieve carrière af op de plek waar het voor hem ook allemaal begon. Bij FC Twente gaat de doelman niet alleen aan de slag als derde keeper. De club geeft aan dat hij zich ook gaat richten op het begeleiden van jongere doelmannen. Pasveer gaat zijn ervaring inzetten om talenten te ondersteunen bij de start van hun professionele loopbaan. En hiermee biedt de club hem dus de ruimte om zich voor te bereiden op een periode na zijn actieve voetbalcarrière. Zelf kijkt Remco Pasveer uit naar de nieuwe uitdaging. Hij geeft aan dat hij er staat wanneer het nodig is, maar vooral van waarde wil zijn voor de club en andere keepers graag beter wil maken. Voor Pasveer voelt de stap als een natuurlijke afsluiting van zijn jaren een lange periode in het betaald voetbal. En hij kijkt dan ook met voldoening terug op de cirkel die nu rond is.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud.

druk vanwege de afsluiting van de A27 in beide richtingen. Ook op de A27 zelf daardoor file van Utrecht naar Gorkum tussen de Bilt en Hagestein, ook 35 minuten vertraging. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn de meeste vertraging tussen knooppunt Waterberg en Beekbergen, namelijk meer dan een uur. De weg is bij Beekbergen namelijk helemaal dicht door bergingswerkzaamheden en die gaan ook nog even duren. Verkeer richting Apeldoorn kan het beste de borden Arnhem-Zutphen volgen en over de A12 en de A348 rijden.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Carlos Sainz wacht tot na de zomerstop met het bepalen van zijn toekomstplannen in de Formule 1. Coureur die momenteel onder contract staat bij Williams, wil zich voorlopig volledig concentreren op het verbeteren van de prestaties van zijn huidige team. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Sainz kwam in 2025 over van Ferrari naar Williams. Hij maakte vorig jaar indruk met podiumplekken in Azerbeidzjan en Qatar. Maar het huidige seizoen verloopt nogal stroef. De auto blijkt vooralsnog te zwaar en minder competitief dan gehoopt. En Sainz geeft aan dat hij zijn management heeft gevraagd hem voorlopig niet lastig te vallen met vragen over zijn toekomst. Hij wil volgens eigen zeggen geen afleiding hebben, omdat er achter de schermen nog heel veel werk gedaan moet worden om de huidige tegenslag te keren. Sainz benadrukt dat zijn voorkeur uitgaat naar een langer verblijf bij Williams, om dan samen te bouwen aan betere resultaten. Met een reeks aanpassingen aan de auto hoopt het team tijden komende maanden te kunnen keren. De effectiviteit van deze verbeteringen wordt voor Sainz een cruciale factor bij het nemen van een definitief besluit. Hij stelt dat de prioriteit nu volledig ligt bij het helpen van het team, waarna er dus in de zomerperiode ruimte is om naar andere opties voor de toekomst te kijken.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog steeds behoorlijk druk met 400 kilometer file. Op de A2 Den Bosch-Utrecht nog een half uur verdraging tussen Veghel en Waardenburg door de afsluiting van de A27. Ook op de A2 de andere kant op van Utrecht naar Den Bosch bij Everdingen staat een auto met pech, waardoor de linker rijstrook dicht is. Dat kost je vanaf knooppunt Oude Rijn 3 kwartier. Op de A27 Utrecht-Gorkum tussen De Bilt en Everdingen ook 20 minuten vertraging. Op de A50 Arnhem-Apeldoorn tussen Arnhem Centrum en Hoenderloo 40 minuten vertraging door opruimwerkzaamheden. Er zijn er 2 rijstroken dicht. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Kuik woedt een bermbrand. Daar is de brandweer op dit moment druk mee bezig. Vanaf Beuningen is de vertraging nu 35 minuten.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mathieu van der Poel kijkt alvast vooruit naar de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. De wielrenner heeft de intentie om daar de wegrit en het mountainbiken te gaan combineren. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van der Poel heeft het parcours voor de wegwedstrijd daarover verkend en zegt dat hij potentie ziet in dat parcours. De combinatie van beide disciplines is voor hem echt een concreet doel. Al nuanceert hij dat de definitieve beslissing zal afhangen van de planning. Op zijn erelijst, en die is lang, ontbreekt vooralsnog een Olympische medaille. 4 jaar geleden in Tokio eindigde zijn mountainbike race vroegtijdig door een valpartij. En bij de laatste Spelen in Parijs reed hij op de weg naar een 12e plek. Volgens Van der Poel zijn de Spelen steeds belangrijker geworden voor wielrenners. Hij noemt het evenement een belangrijk doel dat hij graag aan zijn loopbaan wil toevoegen. Op korte termijn ligt de focus van Van der Poel logischerwijs op andere uitdagingen. Hij staat aan de start, de Tour de France. En hij richt zijn blik op het wereldkampioenschap mountainbiken dat eind augustus in Italië wordt georganiseerd. En daar hoopt hij voor het eerst de wereldtitel in die specifieke discipline te veroveren. De komende periode zal uitwijzen of de ambitie voor de dubbelstart in Los Angeles logistiek en fysiek haalbaar blijkt voor hem.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files worden snel korter bij elkaar. Staat er nog zo'n 250 kilometer. Het is vooral nog erg druk op de A2 Eindhoven-Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt de Empel nog 25 minuten vertraging. Ook de andere kant op, van Utrecht naar Den Bosch, tussen knooppunt de Oude Rijn en de afrit Everdingen een half uur extra reistijd. Beide files worden veroorzaakt door de afgesloten A27. Daardoor ook file op die A27 zelf voor de afsluiting van Utrecht naar Gorkum. Bij knooppunt Everdingen ook 20 minuten vertraging. Er is een ongeluk gebeurd op de A29 van Rotterdam naar Bergen op Zoom bij de afrit Numansdorp. Daar is ook een rijstrook dicht, kost je een kwartier. Op de A50 gaat het wel wat beter. Van Arnhem naar Apeldoorn bij knooppunt Beekbergen. Daar zijn twee rijstroken dicht. Betekent dat het verkeer er weer een klein beetje door kan. De vertraging is nog een kwartier. De meeste vertraging nu op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht door een bermbrand in de buurt van Kuik. Vanaf Nijmegen is de vertraging nu bijna een uur.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tijdens Wimbledon is er achter de schermen veel te doen over ingrijpende veranderingen van de ATP. Bond die het mannentennis organiseert, onderzoekt veranderingen. En die veranderingen kunnen weer grote gevolgen hebben voor de dubbelspelers. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voorstellen zijn inmiddels besproken met een groep van 50 specialisten. Plannen gaan over een beperking van het aantal deelnemers bij toernooien en een verlaging van het prijzengeld. Nou, voor tennissers die zich volledig op het dubbelspel richten, is dit aanleiding voor grote bezorgdheid. Tennisser Robin Haase geeft aan dat de dubbelaars met deze voorstellen in het nauw gaan komen. Hij wijst op de beoogde verkleining van speelschema's. Waar nu nog grotere groepen deelnemen, wordt gedacht aan toernooien met 16 of zelfs slechts 8 koppels. En volgens Haase zorgt dit ervoor dat dubbelspel voor specialisten geen volwaardig beroep meer is. Omdat het prijzengeld daalt en er minder plekken zijn, kunnen zij hun sport niet langer financieren. Ook Sam Verbeek uit zijn zorgen over de koers van de bond. Hij benadrukt dat dubbelspelers hun brood verdienen in deze discipline en pleit voor een open dialoog voordat de besluiten definitief worden. Verbeek waarschuwt dat de plannen de ontwikkeling van jonge tennissers in de weg kunnen staan. En hij stelt dat de loopbaan van veel opkomende talenten op het spel staat als de voorgenomen maatregelen worden doorgevoerd.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files worden snel korter. Bij elkaar staat er nu nog 100 kilometer. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat tussen Rosmalen en Waardenburg 13 kilometer file. De vertraging is 35 minuten. Staat een auto in brand, er zijn twee rijstroken dicht. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel ook een uur vertraging. A27 Utrecht-Gorkum tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Everdingen ruim 10 minuten oponthoud. Op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn staat nog een lange file tussen Schaarsbergen en knooppunt Beekbergen. Moet je ook rekening houden met 25 minuten extra reistijd. Zijn daar een vrachtwagen aan het bergen, er zijn twee rijstroken dicht. Gaat waarschijnlijk tot een uur of 10 vanavond duren. En op de A73 Nijmegen-Maasbrachterhoed een bermbrand in de buurt van Kuik. Vanaf Nijmegen kost je dat ongeveer 50 minuten.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De discussie over de semi-elektrische Formule 1-auto's laait weer op tijdens het Britse raceweekend. Vrijwel alle coureurs zijn opnieuw kritisch op de huidige auto's. Vooral omdat het energiemanagement op het circuit van Silverstone voor de nodige kopzorgen zorgt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Fernando Alonso spreekt van een trieste vertoning voor het publiek. Volgens de Spanjaard veranderen iconische snelle bochten op Silverstone door de noodzakelijke oplaadmomenten in praktisch stilstaan. Max Verstappen deelt die mening. De Nederlander stelt dat de layout van deze baan met veel snelle bochten en te weinig harde remzones simpelweg niet geschikt is voor de huidige motoren. Hij noemt de manier van racen onnatuurlijk, omdat coureurs constant bezig zijn met het beheren van hun energiepakket in plaats van voluit te racen. George Russell blijft als een van de weinigen eigenlijk positief. Hij erkent dat de auto's uit het verleden indrukwekkender waren, maar vindt dat het evenement op het circuit van Silverstone nog altijd een schitterend spektakel blijft. Technische experts bevestigen de zorgen van de coureurs, omdat de batterijen vooral tijdens het remmen worden opgeladen, ontbreekt het op Silverstone aan voldoende remmomenten om het vermogen op peil te houden tijdens de lange snelle stukken. En hierdoor moeten teams op zoek naar een lastig compromis tussen snelheid en energiebehoud. Ja, en dat zal de balans in de auto's ingrijpend beïnvloeden.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het blijft lang druk, nog steeds een lange file op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen knooppunt Empel en Waardenburg. Daar heb je een kwartier vertraging. De andere kant op, van Utrecht naar Den Bosch, zelfs een uur oponthoud tussen Culemborg en Zaltbommel door een autobrand. Daar is de rechte rijstrook dicht. En

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Dave Roelvink stapt in september de ring in voor zijn debuut als professioneel bokser. Realityster bereidt zich momenteel voor op zijn eerste officiële partij. Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Een onbekende is Roelvink niet in de sport. Hij deed al ervaring op als amateurbokser, schreef vorig jaar het Boxing Influencers toernooi op zijn naam. En de afgelopen periode stond voor hem in het teken van intensieve trainingen. Roelvink geeft aan dat hij na jaren hard werken klaar is voor zijn debuut en dat hij tijdens het evenement wil laten zien waar hij toe in staat is. De stap naar het profboksen voelt voor hem extra bijzonder door zijn achtergrond. Roelvink blikt terug op zijn verleden met feesten, drank en drugs en stelt dat hij zich daar in elk geval doorheen heeft gevochten. En dat hij nu zijn eerste profcontract tekent, noemt hij een hele mooie stap en een echte jongensdroom die werkelijkheid wordt. Het boksdebuut vindt plaats tijdens Boxing Gladiators 3 in het topsportcentrum in Rotterdam. De organisatie heeft de tegenstander van Roelvink nog niet bekendgemaakt. En voor Roelvink zelf is dit de volgende stap in zijn sportieve ambities. Hij deed eerder al mee aan de influencers toernooien. En die boksavond in Rotterdam, die overigens op 19 september is, moet voor hem het officiële startschot worden van zijn loopbaan als profbokser. De komende tijd wordt meer duidelijk over de verdere invulling van het programma en de specifieke invulling van de partijen.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixradio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog een lange file op de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Zaltbommel nog een uur op onthoud. Zijn er een uitgebrande auto aan het bergen, de rechte rijstrook is dicht. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn wordt een vrachtwagen geborgen bij knooppunt Beekbergen. Daar zijn ook twee rijstroken dicht en dat kost je vanaf Schaarsbergen een half uur.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat tussen Culemborg en Zaltbommel nog 10 kilometer file. De vertraging is 20 minuten. En ook 20 minuten oponthoud op de A50 Arnhem-Apeldoorn tussen Schaarsbergen en Beekbergen. Heeft te maken met opruimwerkzaamheden. Ze zijn daar een vrachtwagen aan het bergen. Daardoor

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixradio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A50 Arnhem-Apeldoorn staat nog altijd een file van 4 kilometer bij knooppunt Beekbergen door bergingswerkzaamheden. De vertraging is daar ongeveer 10 minuten. Verder is de Westerschelde-tunnel in de N62 Borselen-Terneuzen in beide richtingen dicht door bergingswerkzaamheden ook. Op de N305 Almere-Dronten bij Zeewolde heb je 10 minuten vertraging. En de N319 voor de Winterswijk is in beide richtingen dicht tussen Winterswijk en de Duitse grens.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixradio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?

duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: Middernacht. Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur. Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Prix Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix.